0: Ben je populair in Sultana bij Let's Dance, gezegd? Dat is een goede kritisch mee, maar zoveel woorden op Peter Teller.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.